0: Jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarulina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd.
3: De Sokkie Tyd.
0: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staan.

0: +1 243 64 94 of Carolien +264 813 243 2465 of stuur die e-pos na jolienesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: En die tijd is zo 8:35. Nog een besonderse en baie goeie groep is Coldplay natuurlijk, Viva La Vida. Hulle het ook hierdie ene opgeneem en dis ook eindelijk een baie baie nice song. Kom ek speel hom vir jou en geniet hom.

0: Ja, dat is The World Down. En natuurlijk Coldplay daar zo met Viva La Vida. Ja, we leggen gewoon net daar zo ons klingeltje in gooi en dan gezelf ons verder.
1: Staan op met die rechte noot op jouw stasie.
0: Anton Meiberg met Squeeze Me. Ja, Anton, ja, ik hoef nog niet, ja, ik weet niet wie jij laatst gesqueeze het, maar je hoeft nog niet voor mij te squeezen, maar ja, ons spart maar van squeezy.

Al my bene het mooi fris geword van alleen gereierij. En my meisie, man, sy het joods geword van alleen gevreierij.

Eindelijk is dit suffering, wat eindigt in een boxingring. Jab, jab, left hook, right. Gelukkig verloor ik mijn schoen maar in een fight. Lig aan die einde van die tunnel, ik vrij nou lekker in die bono. Ons keier tot die laat na, dit voel soos my verjaarsdag.

0: En dus 11 minuten na 3. Ja, dankie dat jullie samen met mij keier. Goedemiddag Claudine. Ja, het is lekker dat jij samen met mij keier. En ik sta natuurlijk in Verroes van die pad. En het is lekker om samen met jou te keier. Kom, ons gaan vinnig dan naar die winkels toe. En ons sê ook net voor onze Borgen Namibian Clearing Agency. Baie dankie voor hulle borgskap. Jy kan gaan loer daar op hulle webtuiste www.namibianclearingagency.com en hulle kan jou dalk hulp gee as jy dalk so ietsie oor die grens wil stuur.
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, en dat is nou natuurlijk tijd daar zo voor ons Bikkie Likkie. Nou, dit is soos wat jy te doen.
3: Bikkie Likkie.
0: Nou ja, so speel jy dit. Ek gaan vir jou baie kort uitreiksel daar uitspeel en dan moet jy vir my sê wat is die kom ons maak dit die titel. As jy dan die titel kan regkry van hierdie drie, volgende drie, dan is jy vandag se wenner.
4: Jou stasie, dat nie.

Dat was George Strait daar zo, met zijn weergave van... Kijk, zo, dat is de eerste. Nummer 2 is hier nou.

0: is purple.
1: En nummer 2, Disselblom met ping, ping, ping, ping, ping. Ja, jy gaan om reg, hè. En dan nummer 3, Katrina and the Waves. Ja, Katrina and the Waves with...
2: Hierdie is jou stasie.

0: Ja, daar had ik dat ding nou voor jou weer gespeeld. Ja, George Strait, de eerste ene. Ja, nee, zal maar zien. Disselbloem, jij moet proberen. En dan Katrina en The Waves met, ja, wat van die zonskijn.
1: Hierdie program wordt met trots geborgen door Namibian Clearing Agency.

0: En ons gaan nou nou weer daar na daai 3 vir jou speel, dan kan jy behoorlik kies, win, beseker maak, wat is die naam. Maar ons sal gevindig net na die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Ja, ek sien die N1 vanuit die stad is al redelijk bedrijwig van ja, hier van Hoestakse kant af, daar net na die R27 se afdraai, is al redelijk bankvas, baie baie verkeer op daai ene, wees net geduldig asjeblief, voertuigersweg ook redelijk baie verkeer op daai ene, die M7 ook in beide richtings, die N tussen die N1 en die N2 ook baie baie zwaar verkeer, ook al reeds daar so vroeg, en dan die M5 vanaf die N1 naar die N2 en andersom, in beide richtings zwaar verkeer, stadig bewegende verkeer, en dan die N2 hier van Hospitaal Draai af, daar na Langa se kant toe, voorbij Langa, zwaar verkeer, en dan raak een bietjie meer vrijvloeiend, en dan hier rondom die aandoelbaan, wat jy in die linkerkant sal kry, as jy richting Somerset-West beweeg, tel het ook weer een bietjie op, en dan die M5, dan van wat het van die M2 af, verder aan, is ook al reeds baie, baie bedrijwig daar by Atherin voorbij, en ek sien die M3 ook hier van die Universiteit van Kaapstad, baie zwaar verkeer, ook al reeds op die pad tot amper daar by Wynberg Park. So ja, die verkeer tel op, wees geduldig, jy moet nou bietjie meer geduld aan die dag lê, en ja, asjeblief toch, kom net veilig. Meet love, I don't, or I do anything for love.
1: Hierdie is jou stasie.

En dit natuurlijk Meat Love dan met I Do Anything For Love. Ja, ik zie van jullie het nu al redelijk goed gedaan met van hier die bikkelikkie. En gaan we even jullie speel en dan kan jullie nou mooi luisteren wat die titels is. Bikkelikkie.

Goedemiddag, we zijn er al 4 uur op huis waar we zijn. Welkom in jouw pas ingeschakeld. Het is van jouw huis tot Skeins voor 7 vanavond. En ja, lekker om samen te keuren bij die lekker vrijdag, die 26 juni. Hoop je het een mooie dag gehad zover. En goede naweek wat voor leven jou. Maar onthou, vandaag dan een beetje meer gezels, als, tenminste meer muziek als gezels. Je is welkom om te laten weten als daar een specifieke stukje muziek is wat je graag wil. Dan speel ik het voor jou. Volgende ambtelijke bijdrage is natuurlijk die volgende verkeersverslag weer. Het is 4:45. Dan 5 uur kant. Dan doen we ons gauw vinnig naar die niets te nies. En dan na jouw streeks weer. Het is 5:06 namiddag. Al die nieuwe vrijstellings op in die programma Nieuwe Vrijstellings Vrijdag. Maar hier is eenetjie van Disney Frederik. Hy sing oor die Rolo Meisie. En daarna is het Henry Aland met Uit My Kop Uit.

Al is dan het einde van nieuwe vrijstellingsvrijdag hier op vrijdag die 26e juni. Ons gaan nu wachten voor die nieuws om 6. Jouw antwoord nieuws volgt 3 minuten. En daarna gaan we ons voor bij die programma Uitvaart Sammedijn.

0: was Meatloaf, Bad Out of Hell. Die aangevraagd door die tweede plek deelnemer van vandag is Woorddraai. Alta Clarence van RDB Sport bring ons op 20 minuten na 6. Ons gaan nou gou vinnig kyk na die weer vanmôre. Die temperature, maximums en minimums, of minimums en maximums. Dan gaan ons een handelsbreek neem en nog muziek vir jou deurgee tot so 20 voor 6 kant, wanneer het groot uitdraak. Ons gaan ook net so voor 6:30 weer kyk na die verkeer. Maar kom ons kyk gou wat môre met die weer gebeur. Die weerverslag is aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Baie dankie. Kom ons kyk na wat gebeur môre in die weer. En ons begin met Hartbeespoort hier in Noordwes. Môre Saterdag die 27ste Junie, minimum van 10 en 'n maksimum van 20. En dan Sondag 10, maksimum 20. Maar kom ons kyk na die res van Suid-Afrika. Pretoria môre 8-19, gedeeltelik bewolk. Johannesburg 9-18, gedeeltelik bewolk. Kaapstad môre lekker bewolkte dag daar 14-18. En ons het gesien, het gaan reën daar in die Kaap teen Sondag. Durban 14-26, lekker sonskendag daar. Bloemfontein 4 in die oggend 19 maximum. Polokwane 5 maximum 19. Upington 12 maximum 26. Reën en donder by Port Elizabeth 16-26. Bewolkte dag daar. Oos-London 13-27. Dis die weersituasie wat Suid-Afrika se groot stede aanbetref vir môre. En dis aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Bly geskakel, die handelsbreek net hierna.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
0: Wat as net R100 vir jou op een splinternieuwe motorfiets kan sit? Laerskool Brits geef vir jou die kans om een ongelooflike CF Moto 450 MT te wen, ter waarde van een massieve 129.000 of eerder 125.900. Jy het recht hoor, vir slechts R100 per kaartjie kan jy dalk binnenkort die ooppad vat op hierdie absolute droommachine. Dis vir net 125.900. Maar daar is een beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar en hulle vlieg baie vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Inskrywing sluit op die 31ste Julie, so moet nie wacht tot het te laat is nie. Ondersteun Laerskool Britse fondsinsameling en staan een kans om groot te wen. Kry jou kaartjie vandag nog by isbritravel.co.za of gaan loer op jou Harties FM app. Laerskool Britse groot raffle competitie, R100 kan jou leven definitief verander.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Feeling hungry? Well, from mouth-watering wood-fired pizzas and creamy pastas to juicy grills, fresh seafood and something sweet to finish, we've got it all. You join us for breakfast, lunch or dinner, there's something for everyone. Call Delforno Hearties on 012-259-0087 or Delforno Mountain Lake 068-063-1653 to book your table or just a fast delivery to your doorstep. Delforno, come hungry and leave happy. When you buy a bike and you take